0: Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De juryprijs haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En tot zover het nieuws. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden.
0: Wij zijn DNO.
2: I like that.
0: Wij zijn DNO.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De juryprijs haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En tot zover het nieuws. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden.
2: Let's do it.
0: Wij zijn

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En tot zover het nieuws.
2: Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en 28 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En tot zover het nieuws. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden.

0: Dit is DNO.
1: Onder toeziend oog van bewoners, wandelaars en een kudde van 580 Drentse heideschapen zijn op het Piet Soerplein in Havelte vier gloednieuwe dorpsommetjes en een historische schapenroute officieel geopend. De nieuwe routes nodigen uit tot het ontdekken van de directe omgeving van Havelte en het genieten van het oeroude Drentse coulissenlandschap. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het vernieuwde, bloemrijke centrum en zelf de dorpsommetjes te komen lopen. In het kader van de Kunstzomer Dwingelo, Conference of the Birds, wordt op zaterdag 18 juli een concert van het Aurora Festival gehouden in de Nicolaaskerk. In het concert staat Oostenrijk centraal. De Oostenrijkse componist Karl Frühling is lang geheel onbekend gebleven omdat veel van zijn manuscripten zijn verloren gegaan. Zijn pianoquintet en zijn trio voor klarinet, cello en piano zijn gelukkig bewaard gebleven en laten horen dat hij een originele en zeer bevlogen componist was. Verder wordt het pianokwartet in A van Gustav Mahler uitgevoerd, tijdgenoot en landgenoot van Frühling. Het concert begint om 7:15 en een kaartje kost €32.

zijn de headlines uit het nieuws. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. In verband met de dood van een zeearend. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. Na ruim een week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. Rond 16:45 waren de beperkingen voorbij. De terugkeer van president Trump ontkende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

realisatie van hippiecentrum De Wolden door de familie Koopmans uit Elim is de gemeente De Wolden nog wat verder verrijkt op paardensportgebied. De oude manege in Veningen is flink gemoderniseerd met goede binnen- en buitenbakken. Het betekende tevens de redding voor de landelijke rijverenigingen uit de buurt. Het hippiecentrum is nog niet helemaal af, want er staan nog de nodige verbeteringen gepland, onder meer aan de kantine. Vrijdag 10 en zaterdag 11 juli staat alvast een klein springconcours gepland. De zomer vieren met speciaal bier en gezelligheid aan het water. Kom dan op zondag 12 juli naar het zomerbierfestijn bij Paviljoen Nijstad bij Hogeveen. Tijdens deze gezellige middag en avond ontdek je de lekkerste speciaal bieren van maar liefst 8 verschillende brouwerijen. Iedere brouwerij neemt haar eigen unieke smaken mee, van frisse blond bieren tot verrassende IPA's en donkere speciaal bieren. Een perfecte gelegenheid om nieuwe favorieten te ontdekken en samen te genieten van een heerlijke zomerse sfeer. De toegang is gratis.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van de zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. Ruim een week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. De NS meldde rond 16:45 dat de beperkingen voorbij waren. En ProRail liet weten dat de treindienst rond 17:00 weer volledig draaide. Een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion had eerder zo'n 200 kabels verwoest. De terugkeer van president Trump ontketende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. Deze week ontmoeten NAVO-leiders elkaar in Ankara. In Den Haag spraken de 32 lidstaten af in 2035 minimaal 3,5% van hun bbp aan defensie te besteden. Nederland zit met 2,2% in de middenmoot. En tot zover het nieuws. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Er zijn nog steeds files door werkzaamheden en door ongelukken. Door werkzaamheden op de A27 staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht 13 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. De vertraging is zo'n 40 minuten. A4 Den Haag richting Amsterdam. Door een ongeluk bij het knooppunt Bad Hoeverdorp 7 kilometer file. Het staat ook goed stil daar. Er zijn twee rijstroken waarschijnlijk tot 11 uur dicht door vangrailschade. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 8 kilometer file tussen Bodegraven en de Meren. Door een ongeluk bijna een half uur extra. De linkerrijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein 13 kilometer stil. Stilstaand verkeer. De vertraging is meer dan 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Heb jij al gehoord van Freeze Days?

0: Dit is DNO.
1: Cargador is een jaarlijks historisch evenement in Zuidwolde. Het dorp staat dan de hele dag in het teken van prachtige oude Drentse voertuigen die tijden van vroeger doen herleven, in deze keer op zaterdag 11 juli vanaf 10 uur. Oldtimers, tractoren, brommers en fietsers met bestuurders in bijpassende historische outfit zie je door de straten van Zuidwolde en omgeving rijden. Cargador zijn er met een unieke collectie handkarren van Museum de Wemme. Op de jaarmarkt met oude ambachten, lekkernijen en andere koopwaar is het heerlijk rondstruinen. Muziekoptredens zorgen voor extra gezelligheid. Met de realisatie van hippiecentrum De Wolden door de familie Koopmans uit Elim is de gemeente De Wolden nog wat verder verrijkt op paardensportgebied. De oude manege in Veningen is flink gemoderniseerd met goede binnen- en buitenbakken. Het betekende tevens de redding voor de landelijke rijverenigingen uit de buurt. Het hippiecentrum is nog niet helemaal af, want er staan nog de nodige verbeteringen gepland, onder meer aan de kantine. Vrijdag 10 en zaterdag 11 juli staat alvast een klein springconcours gepland.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie. Hevige natuurbranden teisteren het zuiden van Frankrijk en nu zijn er 2 verdachten aangehouden. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan, in verband met de dood van een zeearend. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Meppel verandert in de week van 14 tot en met 18 oktober in een bruisend podium vol visueel spektakel en met de betovering van het Festival voor Poppen- en Objectentheater van Nederland en Vlaanderen. Met zo'n 280 voorstellingen van 45 nationale en internationale makers op ruim 20 locaties door de hele stad belooft deze 17e editie een onvergetelijke mix van verrassing, vermaak en verdieping te worden. Het volledige programma is vanaf nu te bekijken op puppetinternational.nl/programma. In het kader van de Kunstzomer Dwingelo, Conference of the Birds, wordt op zaterdag 18 juli een concert van het Aurora Festival gehouden in de Nicolaaskerk. In het concert staat Oostenrijk centraal. De Oostenrijkse componist Karl Frühling is lang geheel onbekend gebleven omdat veel van zijn manuscripten zijn verloren gegaan. Zijn pianoquintet en zijn trio voor klarinet, cello en piano zijn gelukkig bewaard gebleven en laten horen dat hij een originele en zeer bevlogen componist was. Verder wordt het pianokwartet in A van Gustav Mahler uitgevoerd, tijdgenoot en landgenoot van Frühling. Het concert begint om 8:15 en een kaartje kost €32.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren in het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Hérault, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van een zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. En tot zover het nieuws. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Nog steeds redelijk druk op de weg. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging 20 minuten tussen Rosmalen-West en Waardenburg en de file van 11 kilometer. Door een ongeluk nog steeds 2 rijstroken dicht op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Knoppen de Hoek en Bad Hoeverdorp 6 kilometer file, een half uur vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam, door de werkzaamheden bij Knoppen de Brechtseplein op de A20, 10 kilometer file vanaf Knoppen de Ridderkerk. En op de A27 Breda richting Gorkum, 7 kilometer file door de werkzaamheden bij Gorkum. A58 Tilburg richting Eindhoven is een ongeluk

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Wij zijn DNO.
4: I like that.
3: Wij zijn DNO.

zijn de headlines uit het nieuws. Het TUL-fonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie. Hevige natuurbranden teisteren het zuiden van Frankrijk en nu zijn er 2 verdachten aangehouden. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan, in verband met de dood van een zeearend. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Hérault, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van een zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 6 kilometer file tussen Eurmond en Roosteren. 3 kwartier vertraging door een vrachtwagenongeluk zijn 2 rijstroken dicht. File op de A4 Den Haag richting Amsterdam nog steeds tussen de Knopend Hoek en Bad Hoeverdorp. 6 kilometer, de vertraging is nu 1 kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht door een spoedreparatie. Door een kapotte vrachtwagen op de A16 Breda richting Rotterdam. 14 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. De vertraging is 1,5 uur. Door een kapotte auto op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knopend de Baars en Oorschot 7 kilometer file. Een kwartier vertraging, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Heb jij al gehoord van...

0: beperkt met de jaarpas. Check freestays.eu. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Let's do it.

0: Dit is DNO.
1: Onder toeziend oog van bewoners, wandelaars en een kudde van 580 Drentse heideschapen zijn op het Piet Soerplein in Havelte vier gloednieuwe dorpsommetjes en een historische schapenroute officieel geopend. De nieuwe routes nodigen uit tot het ontdekken van de directe omgeving van Havelte en het genieten van het oeroude Drentse coulissenlandschap. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het vernieuwde, bloemrijke centrum en zelf de dorpsommetjes te komen lopen. De zomer vieren met speciaal bier en gezelligheid aan het water. Kom dan op zondag 12 juli naar het zomerbierfestijn bij Paviljoen Nijstad bij Hogeveen. Tijdens deze gezellige middag en avond ontdek je de lekkerste speciaal bieren van maar liefst 8 verschillende brouwerijen. Iedere brouwerij neemt haar eigen unieke smaken mee, van frisse blond bieren tot verrassende IPA's en donkere speciaal bieren. Een perfecte gelegenheid om nieuwe favorieten te ontdekken en samen te genieten van een heerlijke zomerse sfeer. De toegang is gratis.

zijn de headlines uit het nieuws. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. Hij zou een donatie van 5 miljoen pond niet hebben opgegeven. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. En Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar politieke partij. En dan het weer nog. Wolkenvelden in het noorden vanavond. In het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En tot zover het nieuws.
2: Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog.

0: Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg is de rechterrijstrook dicht vanwege een ongeluk. Die doet er 25 minuten langer over. De A12 Arnhem richting Den Haag, 50 minuten extra tussen Driebergen en Woerden. De A15 richting Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en Rotterdam-Charloos doe je er 20 minuten langer over. En dat komt allemaal door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. En dat merk je ook op de A16 richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en het knooppunt 50 minuten vertraging. Tot slot een wegafsluiting op de A58 richting Breda. Bij knooppunt de Stok is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar je kunt omrijden via Zevenbergen. Doe dat dan over de A4, de A59, de A17 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Online.

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
7: Let's do it.
8: Hey,

zijn de headlines uit het nieuws. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. Canada richt met 8 landen een Defense Security and Resilience Bank, de DSRB, op om defensieinvesteringen via leningen en garanties te ondersteunen. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. En er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het weer en de headline.

Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij

Ja, dat was hier even weer Van Morrison, tezamen met Linda Gail Lewis. Why Don't You Love Me? Ja, en ook Rocco Granata kwam langs uit 1959 en met het bekende Marina. Ja, we gaan nu naar Nederlandstalig en wel eentje van André van Duin. Nou ja, totdat ik jou zag.

Ja, Vicky Leandros. Ja, een artiest die in 1972 het Eurovisie Songfestival in Ierland won. Goed, van oorsprong een Griekse zangeres en bleek meer in huis te hebben dan alleen dat ene winnende liedje, Après toi. En dit was het nummer Alle vrouwen deze erde. Ja, van deze dame gaan we eens even naar wat cowboy muziek. We hebben vroeger hadden we van die films, Bonanza, Rawhide en ook Winnetou kwam langs. En die komen ook in even langs middelste muziek. En dan beginnen we gewoon met het medium terzet met Winnetou. En daarna Frankie Lane met Rawhide en ook Rolf Paulsen komt langs met Bonanza.

Ja, Bonanza en meer Duitsstalige muziek is er natuurlijk ook altijd. Zondagsmiddags van 5 tot 6 met Froh und Munter. Met presentator Roy Wemmenhoven. We gaan nu naar John Denver en wel de Calypso.

Ja, 86, op de 7e van de 7e maand. En ook is het geboortedag van Jim Radford. En die is geboren in 1941. En dat is de bassist van toen de tijd de Kings. Maar hij speelde ook als bassist van de Zombies. En ook bij de Swinging Blue Jeans. Hij overleed op 20 januari 2018. Op 76-jarige leeftijd. Ja, en hij is om het leven gekomen naar een val van een trap. Dat kan gebeuren. En daar is ook muziek bij natuurlijk. Want de Kings heeft ook vele muziek. En ik heb uitgezocht Lola. En die ook 2 keer een nummer 1 hit werd. In 1970, maar ook later in 1980. Die gaan we draaien. En van Ringo Starr, want dat is ook nog een speciaal nummer. En dan gaan we draaien. Even kijken, de Yellow Submarine. Dat laatste, dat nummer is van de drummer zelf. En wel over Ringo's geestelijke speurtocht. En zo vindt het viertal in 66 een nieuwe muzikale richting. Hier is dus de Yellow Submarine.

Ja, dat waren de verjaardagen. En het was natuurlijk van Ringo Starr, die 86 is geworden, van de Beatles. En de geboortedag van Jim Rutherford, de bassist van onder andere de Kinks. En ook van de Zombies, de Swinging Blue Jeans. En die kwamen met Lola. We gaan nu naar een vals museumstukje. Dat kan ook gebeuren. Maar dat klinkt niet vals natuurlijk. Naar een ene Zeltsie met een nummer van de Moody Blues. En de bekende Night in White Satin.

De formatie Europe met Gary. Ja, we gaan richting de klok van achter. Dat doen we even nog met de kast. En wel met zanger Siep van der Ploeg. En een nummer uit 1999. In de wolken.

0: Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. Het IOC heft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op. Russische atleten en ploegen kunnen zich weer kwalificeren voor de Spelen, maar een besluit over vlag en volkslied volgt later. Atleten moeten aan antidopingregels voldoen. Bij WADA-bezwaren regelt het IOC onafhankelijke controles. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. Volgens zijn advocaat wist hij niet dat het doelwit een Joods gebedshuis was. De politie voorkwam de aanslag en vond na arrestaties een vuurwerkbom met brandbare vloeistoffen. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. En tot zover het nieuws. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: Welkom in het Hitmuseum van Jan Willem Troost. Yeah!
1: Ja, welkom in het tweede gedeelte van het Hitmuseum. En dat deden we al dromende met de formatie Nazareth. Dream On. We kenden ze natuurlijk van het bekende nummer Love Hurts. Ja, ik wou ook even stilstaan bij het overlijden van weer een artiest. De liedzanger van Village People. Die afgelopen maandag op 74-jarige leeftijd overleed. Een Amerikaanse discogroep die vooral in de late jaren 70 van de 20e eeuw succesvol waren. De mannen van de groep hulden zich in verschillende herkenbare outfits, gekleed als cowboy, indiaan, agent en ook bouwvakker. Ja, deze liedzanger overleed net een dag voor zijn verjaardag. Die was geboren in 30 juni. Hij overleed dus op 74-jarige leeftijd na een kort ziekbed en een dag voor zijn 75ste. De zanger verliet de groep in 1980 en keerde later weer terug. Vorig jaar trad hij nog op tijdens de inauguratie van president Donald Trump, ja, van Amerika. Ja, bekende nummers van hen waren ook twee nummer 1 hits, bijvoorbeeld In the Navy en ook IMCA en Go West. Ja, de man heeft tijdloze muziek gemaakt. De muziekwereld verliest niet alleen de herkenbare stem en de politieagent die hij voordeed van Village People. We gaan even luisteren naar IMCA.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Een 18 maanden oude peuter uit Phoenix, na een verdrinking doodverklaard, bleek uren later in een mortuarium toch te ademen. Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije dat over een sterke defensieindustrie beschikt. En twee Hongaarse publieke omroepen zijn na een reorganisatie tijdelijk gestopt met uitzenden. Premier Péter Magyar zegt dat daarmee een einde komt aan propaganda uit de Orbán-periode. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het weer en de headline.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommen het. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. Een 18 maanden oude peuter uit Phoenix, na een verdrinking doodverklaard, bleek uren later in het mortuarium toch te ademen. Het kind overleefde en is uit het ziekenhuis ontslagen. Onderzocht wordt of de ouders nalatig waren. Het ziekenhuis onderzoekt de gang van zaken rond de behandeling. Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken. Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sevdet Yilmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. En tot zover het nieuws. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En tot zover het nieuws. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn.
2: Let's do it.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990.